bij je sla je ding. Sisje haal het ding niet, bij je sla je ding. Jagus haal het keel, naar de asha haal het raaien, naar de asha is haar ei. Bij je sla je ding, koeien ego zorgen.